zwaar. Zeg het maar, opperbest, ongestrekt. Zonder meer, keer op keer. Geen probleem, maar maandag nou nee. Geef me je vinger, dan neem ik je hand. Als je me aankijkt, Duitsland de brand. Je brengt het allerbeste bij me omhoog.